0: Ciao.
1: Napoléon, dan kies aan daar. Dan moet ik voor dich, zonder nog een keer de vraag.